0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Dat is hartelijk goeiemorgen van mij. Welkom bij vanmorgen. Het programma lekker mistig bij te horen. Ja nee, dit is lekker mistig. Je kan niet lekker zien. Maar welkom bij vanmorgen's programma. Je is natuurlijk ingeschakeld hier op Helderberg FM samen met mijn Fani Skooman. Met die Sunrise Shake-up Show elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur. Kom eens kijken een beetje van. Kan ons uitzien naar vanmorgen's programma. Zoals gewoonlijk kijken we eens een beetje naar die weer. Om net jouw dag te beplannen. En ek moet sê, is lekker mistig, oralster, wees maar versigtig op die paaie. Ek kan vir jou op hoogte hou van wat ook op die paaie aangaan, indien daar enige probleme is. Maar ek weet, die paaie gaan besig raak en jy gaan en nie kan sien nie, want allemaal gaan stadig en reis so. Dan moet ek so bietjie later by die werk aankom, of jy sal my bietjie vroeger moet rij, want dit is oralster dig mis. Weet nie wanneer dit gaan opklaar nie, seker so door die loop van die dag, want ons sien uit na 'n prachtige sonskyn dag. Ons het 10 minuut van nou, hou ek vir jou verledige weerverslag en soms so vir vandag en soms so vir die rest van die week. Soos ek sê, ek hou vir my oog op die traffic en nie daar enige probleme is op die paaie. Jy is ook baie welkom om in te skakel, stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Bring vir jou lekker muziek natuurlijk en dan kyk ons na die nieuwshoofdrekke weer en verkeer hier om 9:30. Maar intussen bring ek vir jou lekker muziek, ek het vir jou die shadows in die achtergrond. Dit is woensdag, dit is die 10de juni en dit beteken dit is natuurlijk een klein saterdag. En het ons altijd dit genoem as een sportdag. Maar so in die middel van die week, so dit is amper naweek. En nou morgen is dit die afskop van die World Cup. As die Bafana teen Mexico gaan afskop. Ek dink allemaal sien uit na daai ene. En natuurlijk lekker naweek rugby wat ook op pad is. Sport wat vir ons wacht. Ek sien uit na een lekker naweek. Die kinders is bezig met examens. So van hulle gaan by die huis by bietjie later slaap dalk. En so die paaie gaan ook so bietjie rustiger wees wat dit dan betref. Ek hou jou op hoogte, as jy wil saamgesels, somme hallo sê, is ook baie welkom. Ek herhaal net die nommer 021-100-6936. Ons spring vanmorgen af met Rihanna Nell, wat vir ons gaan sê, Timbuktu, net hierna.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Turn it up.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
5: This is Helderberg FM
0: 93.6.
6: Go!

0: Is de Taylor Swift, the Faith of Ophelia. Het is nu 24 minuten na 5 amper tijd voor die nieuws hoofdtrekker. Zo bleger is ingeschakeld, ons het ook geluister. Daar, na, het ons gauw hier kijk. Ek het vir jou gehad, Liesel Pieterse in ons bloed. Die naam het ek vir jou die lewe loop lief liekie en dit is van Prophet. Blijf dus ingeskakel.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: me.
1: Dis Marshmallow hier with me, ook gehad Loki Rothman en die heels fantasties met nog een hier op Helleberg FM. Ook Craig Lucas, Falling in Love. Net hierna, gesels ons met Jan Willem, ek kondig ook die wenner aan van Nachtskof. Hy dubbelkaartjies, net hierna, as jy ingeskryf het, bly ingeskakeld daarvoor op Helleberg FM.
0: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.